iemand schopt je. Oei, het is stil. Zot, clown, potsenmaker, zielvervuiler.

verlies ik mijn dansend meisje niet uit het oog. Ze mag dansen, maar

voor zichzelf. Kruist het land van Waals, de man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals, de man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waals.